0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden, verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
6: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
5: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
7: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
5: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kerry.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam.
11: Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
13: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
14: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Edam Volendam telt afgerond 575 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 5% van alle koophuizen hier. Wethouder Marisa Kes feliciteerde woensdag nieuwe bewoners van wijk Waterrijk in Oosthuizen tijdens een feestelijke burenborrel van BPD. Na 15 jaar bouwen is de wijk bijna gereed. De borrel markeerde de start van de bouw van 19 eengezinswoningen, 16 koopappartementen en 32 sociale huurappartementen. Bewoners geven een persoonlijke boodschap op de laatste vloerplaat. Woensdagavond om 10 uur rukten hulpdiensten massaal uit naar het Jonkheer van Sittersplein in Purmerend. In een flat werd een zwaargewond persoon aangetroffen. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden ter plaatse eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar wat er exact is gebeurd. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Concerten van de omstreden rapper Kanye West in Arnhem mogen van de gemeente gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Jay is omstreden door antisemitische uitspraken. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het over verlenging van het staakt het vuren eens met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog wel mee instemmen. En een onbemande raket van Blue Origin is in Florida tijdens een test op het lanceerplatform geëxplodeerd. De mislukte lancering is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Het weer, eerst vooral in het noorden hier en daar een buitje. Verder vandaag geregeld zon, maar later op de dag kans op onweersbuien. Het wordt drukkend warm met 28 tot 33 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Burgemeester Leon de Lange beëindigt per 1 juli zijn waarnemerschap in Hollands Kroon. De Lange combineerde sinds februari zijn burgemeesterschap in Landsmeer met een tijdelijke rol in Hollands Kroon, nadat burgemeester Rian van Dam uitviel door ernstige complicaties bij een longontsteking. Van Dam hervat per 1 juli haar werkzaamheden. Op 19 mei vond in Monnikendam de 5e regiobijeenkomst van het Jonge Kind plaats. Gemeente Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs organiseerde het jaarlijkse evenement rondom kinderen van 0 tot 6 jaar. Burgemeester Marianne van der Welen opende de bijeenkomst en prees de inzet van pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, jeugdmedewerkers en jeugdgezondheidszorg. Het Warder Kermiscomité presenteert het programma voor het kermisweekend van 5 juni. Donderdag 4 juni start om 19:30 met gebraden kippenbiljart en open koppeldarten, muzikaal begeleid door The Wallbacks uit Oosthuizen. Vrijdag 5 juni opent de kermis om 3:00 met een versierde fietsenoptocht, waarbij de mooiste fiets een prijs wint. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de Warder Kermis.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De kans op enkele stevige buien neemt toe deze vrijdagmiddag met name. In de ochtend kan er al een losse bui vallen. De temperatuur is hoog, in de ochtend al rond een graad of 20. Die loopt nog wat op tot ruim 25 of 27 graden. En de wind vandaag is nogal variabel, windkracht 2 tot 3. In de loop van de middag passeert een koufront van noordwest naar zuidoost over de regio. En op het koufront kunnen dus enkele pittige buien zitten, mogelijk met onweer en hagel. Later op de dag draait de wind naar noordwest tot noord. En dan wordt flink koelere lucht meegenomen richting Edam-Volendam. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVA Verkeer.
5: Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kras / Volendam en Aalsmeer strijden ook dit seizoen om de Nederlandse handballandstitel. Volendam versloeg Bevo zaterdag met 32-19, terwijl Aalsmeer een dag later 31-26 nederlaag bij Hurry-Up goed maakte in eigen Bloemhof. De twee rivalen troffen elkaar eerder dit seizoen in de Supercup, gewonnen door Volendam. De komende weekenden bepalen wie landskampioen wordt. Nick Verschuren en Precious Ukwu zijn uitgeroepen tot speler en talent van het jaar bij FC Volendam. De 21-jarige Verschuren, huurling van Ajax, speelde 31 competitieduels en ontvangt de Dick Tol de Knoestprijs. De 20-jarige Ukwu kwam tot 29 competitiewedstrijden en ontwikkelde zich tot een defensief sterke speler in de Eredivisie. Hij ontvangt de Wim Krasprijs. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Wij maken Edam, Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
5: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
4: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
6: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
4: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Edam Volendam telt afgerond 575 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 5% van alle koophuizen hier. Wethouder Marisa Kes feliciteerde woensdag nieuwe bewoners van wijk Waterrijk in Oosthuizen tijdens een feestelijke burenborrel van BPD. Na 15 jaar bouwen is de wijk bijna gereed. De borrel markeerde de start van de bouw van 19 eengezinswoningen, 16 koopappartementen en 32 sociale huurappartementen. Bewoners geven een persoonlijke boodschap op de laatste vloerplaat. Woensdagavond om 10 uur rukten hulpdiensten massaal uit naar het Jonkheer van Sittersplein in Purmerend. In een flat werd een zwaargewond persoon aangetroffen. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden ter plaatse eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar wat er exact is gebeurd. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De kans op enkele stevige buien neemt toe deze vrijdagmiddag met name. In de ochtend kan er al een losse bui vallen. De temperatuur is hoog, in de ochtend al rond een graad of 20. Die loopt nog wat op tot ruim 25 of 27 graden. En de wind vandaag is nogal variabel, windkracht 2 tot 3. In de loop van de middag passeert een koufront van noordwest naar zuidoost over de regio. En op het koufront kunnen dus enkele pittige buien zitten, mogelijk met onweer en hagel. Later op de dag draait de wind naar noordwest tot noord. En dan wordt flink koelere lucht meegenomen richting Edam-Volendam. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
3: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
3: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE, Edam
12: Volendam. Boom, boom, akka, lakka, lakka, boom.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 19 mei vond in Monnikendam de vijfde regiobijeenkomst van het Jonge Kind plaats. Gemeente Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs organiseerden het jaarlijkse evenement rondom kinderen van 0 tot 6 jaar. Burgemeester Marian van der Welen opende de bijeenkomst en prees de inzet van pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, jeugdmedewerkers en jeugdgezondheidszorg. Kras Volendam en Aalsmeer strijden ook dit seizoen om de Nederlandse handballandstitel. Volendam versloeg Bevo zaterdag met 32-19, terwijl Aalsmeer een dag later 1-30-26 nederlaag bij Hurriup goed maakte in eigen Bloemhof. De twee rivalen troffen elkaar eerder dit seizoen in de Supercup, gewonnen door Volendam. De komende weekenden bepalen wie landskampioen wordt. Burgemeester Leon de Lange beëindigt per 1 juli zijn waarnemerschap in Hollands Kroon. De Lange combineerde sinds februari zijn burgemeesterschap in Landsmeer met een tijdelijke rol in Hollands Kroon, nadat burgemeester Rian van Dam uitviel door ernstige complicaties bij een longontsteking. Van Dam hervat per 1 juli haar werkzaamheden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De kans op enkele stevige buien neemt toe deze vrijdagmiddag met name. In de ochtend kan er al een losse bui vallen. De temperatuur is hoog, in de ochtend al rond een graad of 20. Die loopt nog wat op tot ruim 25 of 27 graden. En de wind vandaag is nogal variabel, windkracht 2 tot 3. In de loop van de middag passeert een koufront van noordwest naar zuidoost over de regio. En op het koufront kunnen dus enkele pittige buien zitten, mogelijk met onweer en hagel. Later op de dag draait de wind naar noordwest tot noord. En dan wordt flink koelere lucht meegenomen richting Edam-Volendam. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is het Koffiemagazine.

zijn er in Volendam momenteel nog steeds wegwerkzaamheden aan de Julianenweg. Dat is tussen de Zusterschoolstraat en de Rotonde met de Zeestraat momenteel. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Zuiderzeeweg, de Zuidpolderlaan en de Dijkgraaf de Ruiterlaan. Hou wel rekening daar met oponthoud en extra reistijd.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

De koffietop 3 op deze vrolijke vrijdag op verzoek van Carla Pier. Dankjewel voor het aanvragen, Carla. Wil je maandag in de koffietop 3, dan kan dat. Laat even weten wat je 3 favoriete koffietjes zijn. En zet die op de mail naar marcel.bak@rtvlove.nl. En wie weet, draai we

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Woensdagavond om 10 uur rukten hulpdiensten massaal uit naar het Jonkheer van Sittersplein in Purmerend. In een flat werd een zwaargewond persoon aangetroffen. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden ter plaatse eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar wat er exact is gebeurd. Op 19 mei vond in Monnikendam de vijfde regiobijeenkomst van het jonge kind plaats. Gemeente Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs organiseerden het jaarlijkse evenement rondom kinderen van 0 tot 6 jaar. Burgemeester Marianne van der Welen opende de bijeenkomst en prees de inzet van pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, jeugdmedewerkers en jeugdgezondheidszorg. Burgemeester Leon de Lange beëindigt per 1 juli zijn waarnemerschap in Hollands Kroon. De Lange combineerde sinds februari zijn burgemeesterschap in Landsmeer met een tijdelijke rol in Hollands Kroon, nadat burgemeester Rian van Dam uitviel door ernstige complicaties bij een longontsteking. Van Dam hervat per 1 juli haar werkzaamheden.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Oh, je hoorde de beste liedjes uit het zonnige Californië in de mix. Ja, dat hoorde je wel, hè, bij de LOVA. Jazeker. Wat is in en wat is uit vandaag? Bezig zijn met verduurzamen, dat is in. En uit is woensdag gehaktdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht... Onze zorg.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
7: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitdagingen.
8: spelletjes met kids en toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Elke werkdag tussen 9 en 12 hoor je Marcel Bak met het Koffiemagazine.
1: Elke dag bij jou.
2: Zit in de kroeg en jij ligt in ons bed. Dus proost ik met mijn eigen silhouet. Jij van mij verwacht

Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat 6% van de mensen die uiteindelijk na een relatiebreuk teruggaat naar zijn ex, dat bij 64% daarvan de tweede poging een succes is. Dus uiteindelijk blijft dan 64% van die mensen toch bij elkaar. Zo zie je maar weer, ook al is het uit, je kan altijd weer een gokje wagen natuurlijk.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Warder Kermiscomité presenteert het programma voor het kermisweekend van 5 juni. Donderdag 4 juni start om 7:30 met gebraden kippenbiljart en open koppeldarten. Muzikaal begeleid door The Wallbacks uit Oosthuizen. Vrijdag 5 juni opent de kermis om 3:00 met een versierde fietsenoptocht waarbij de mooiste fiets een prijs wint. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de Warder Kermis. Nick Verschuren en Precious Ukwu zijn uitgeroepen tot speler en talent van het jaar bij FC Volendam. De 21-jarige Verschuren, huurling van Ajax, speelde 31 competitieduels en ontvangt de Dick Tol de Knoestprijs. De 20-jarige Ukwu kwam tot 29 competitiewedstrijden en ontwikkelde zich tot een defensief sterke speler in de Eredivisie. Hij ontvangt de Wim Krasprijs. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Edam Volendam telt afgerond 575 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 5% van alle koophuizen hier. Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Kafkeur samen met Frans Bauer, daarvoor Patrick Hernandez. Inderdaad, een vrolijk begin van de vrolijke vrijdagmiddag van 29 mei. Straks om 12:30 tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws. Natuurlijk onze weerman en ook de NOS Headlines. Daarvoor leuke muziekjes, zoals deze van 98 Degrees en Stevie Wonder.

11 uur radio, Skudde in de middag. Je kon luisteren naar Sonic, It Feels So Good. Daarvoor Axwell samen met Ingrosso, More Than You Know. En het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, oftewel HHNK, start op 1 juni met het maaien van circa 1200 kilometer dijken. Vanaf 15 juni zijn ook de circa 6000 kilometer sloten aan de beurt. Het maaien is nodig voor het behoud van veilige dijken en voor de doorstroming van water. Maar de werkzaamheden houden HHNK en de aannemers zich aan de gedragscode met afspraken en regels voor het onderhoud. Zo houden ze rekening met beschermende dier- en plantsoorten. En waar genoeg ruimte is, blijven er in sloten zoveel mogelijk planten staan, omdat dit goed is voor flora, fauna en waterkwaliteit. We gaan richting NOS Headlines. En dat doen we onder andere met deze van Harry Styles, Jan Keizer en Annie Schilder. En ik heb ook nog Donnie, samen met René Vroger. Tessa.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met de nieuwe pensioenwet. In het land waren grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Volgens het kabinet is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding om Kanye West te weren. De Amerikaanse rapper lijkt daarom gewoon naar Nederland te komen voor 2 concerten. West is omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Woensdagavond om 10 uur rukten hulpdiensten massaal uit naar het Jonkheer van Sittersplein in Purmerend. In een flat werd een zwaargewond persoon aangetroffen. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden ter plaatse eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar wat er exact is gebeurd. Wethouder Marisa Kes feliciteerde woensdag nieuwe bewoners van wijk Waterrijk in Oosthuizen tijdens een feestelijke burenborrel van BPD. Na 15 jaar bouwen is de wijk bijna gereed. De borrel markeerde de start van de bouw van 19 eengezinswoningen, 16 koopappartementen en 32 sociale huurappartementen. Bewoners geven een persoonlijke boodschap op de laatste vloerplaat. Krasles-Volendam en Aalsmeer strijden ook dit seizoen om de Nederlandse handballandstitel. Volendam versloeg Bevo zaterdag met 32-19, terwijl Aalsmeer een dag later 31-26 nederlaag bij Hurry-Up goed maakte in eigen Bloemhof. De twee rivalen troffen elkaar eerder dit seizoen in de Supercup, gewonnen door Volendam. De komende weekenden bepalen wie landskampioen wordt.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De kans op enkele stevige buien neemt toe deze vrijdagmiddag met name. In de ochtend kan er al een losse bui vallen. De temperatuur is hoog, in de ochtend al rond een graad of 20. Die loopt nog wat op tot ruim 25 of 27 graden. En de wind vandaag is nogal variabel, windkracht 2 tot 3. In de loop van de middag passeert een koufront van noordwest naar zuidoost over de regio. En op het koufront kunnen dus enkele pittige buien zitten, mogelijk met onweer en hagel. Later op de dag draait de wind naar noordwest tot noord. En dan wordt flink koelere lucht meegenomen richting Edam-Volendam. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Knoopend Zaandam 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En 99 Den Hoever Den Helder bij Den Helder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van Gary Rafferty, maar Undercover en Baker Street. Goed nieuws voor horeca en voetbalfans in de gemeente Waterland. Want tijdens het komende WK voetbal zijn er in navolging van onder andere Edam Volendam, Ozaan en Landsmeer ruimere openingstijden voor de horeca in Waterland om bezoekers langer te ontvangen tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal en samen een gezellig voetbalfeest neer te zetten. En de nadruk op gezellig. Terug in de tijd. Chris Andrews, daarna VZN.

Driemaal goud van oud. The Beatles, Please, Mr. Postman, BZN, Goodbye Sue. En natuurlijk Chris Andrews, Yesterday Man. Straks het NOS nieuws van 1 uur. Daarna natuurlijk een nieuwe Lunch Top 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Gaan ze naar LOVA Radio. Nog steeds naar Skudde in de middag. Vrolijke vrijdag 29 mei. Ook een vrolijke lunch top 3 van Erika uit Edam. Casey in the Sunshine Band. Elvis samen met Junkie XL. En natuurlijk No Mercy. Je hoort ze al een klein beetje onder mij. De mannen van 3J's samen met... Daar ga ik me niet aan wagen. Ik weet wel dat ik op deze plaat heel veel spinningles heb gevolgd van Eva Schilder. Eva, weet je het nog?

0: Rex Wildo, Andrea, Roxette, How Do You Do? En daarvoor Katrina in the Ways, Walking on Sunshine. Tijd voor lokaal en regionaal nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 19 mei vond in Monnikendam de vijfde regiobijeenkomst van het Jonge Kind plaats. Gemeente Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs organiseerden het jaarlijkse evenement rondom kinderen van 0 tot 6 jaar. Burgemeester Marian van der Welen opende de bijeenkomst en prees de inzet van pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, jeugdmedewerkers en jeugdgezondheidszorg. Burgemeester Leon de Lange beëindigt per 1 juli zijn waarnemerschap in Hollands Kroon. De Lange combineerde sinds februari zijn burgemeesterschap in Landsmeer met een tijdelijke rol in Hollands Kroon, nadat burgemeester Rian van Dam uitviel door ernstige complicaties bij een longontsteking. Van Dam hervat per 1 juli haar werkzaamheden. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Edam Volendam telt afgerond 575 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 5% van alle koophuizen hier.
2: Tot zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA.

Alphabeat, Deep Blue Something en Level 42. Dat waren de muziekjes na het lokaal en regionaal nieuws. Bericht van een lopie op weg naar een mooi avontuur, oftewel de Zuiderzeetocht 2026. Morgen, zaterdag 30 en zondag 31 mei. De start is in Volendam. Je wordt gewandeld door Waterland. Er zijn verschillende afstanden, onder andere 5, 10, 15, 25 en voor de diehards 40 kilometer. Wil je meer informatie? Dan kan je even kijken op de website van Lopie Volendam.

Bij een rondje Mart Hooghamer, daarvoor Train en Mermaid. In het volgende uur natuurlijk een nieuwe 2 na 2 en aandacht voor de XXL Boekenmarkt in Monnikendam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Straks hoor je het Graaiencafé met Johan Veerman en Vincent Veenstra. Nu luister je naar Skudde in de middag.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker. Me

Vandaag in de 2 na 2. Inderdaad, de Spice Girls. Stop and spice up your life. Straks om 2:30 lokaal en regionaal nieuws. Nu ga je luisteren naar Monique Smit, Toploader en de Jonas Brothers. Cut my heart about one, two times, don't

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Warder Kermiscomité presenteert het programma voor het kermisweekend van 5 juni. Donderdag 4 juni start om 19:30 met gebraden kippenbiljart en open koppeldarten. Muzikaal begeleid door The Wallbacks uit Oosthuizen. Vrijdag 5 juni opent de kermis om 3:00 met een versierde fietsenoptocht, waarbij de mooiste fiets een prijs wint. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de Warder Kermis. Op 19 mei vond in Monnikendam de 5e regiobijeenkomst van het Jonge Kind plaats. Gemeente Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs organiseerden het jaarlijkse evenement rondom kinderen van 0 tot 6 jaar. Burgemeester Marian van der Welen opende de bijeenkomst en prees de inzet van pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, jeugdmedewerkers en jeugdgezondheidszorg. Nick Verschuren en Precious Ukwu zijn uitgeroepen tot speler en talent van het jaar bij FC Volendam. De 21-jarige Verschuren, huurling van Ajax, speelde 31 competitieduels en ontvangt de Dick Tol de Knoestprijs. De 20-jarige Ukwu kwam tot 29 competitiewedstrijden en ontwikkelde zich tot een defensief sterke speler in de Eredivisie. Hij ontvangt de Wim Krasprijs.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: met Rigiera, lekkere restaurants. Daarvoor Jimmy Cliff en Reggae Night. Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei wordt weer de XL Boekenmarkt gehouden in de Grote Kerk Monnikendam. De toegang is gratis. Het gebouw is ook rolstoelvriendelijk. En tegenover de kerk ligt een ruim parkeerterrein. Zaterdag 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. En op zondag van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Wil je meer informatie? Kijk dan even op de website boekenmarktmonnikendam.nl. En vanavond is er ook een vrijdagavondwandeling in Monnikendam. Verzamelen aan de overkant Museum de Speeltoren aan het noordeinde nummertje 2. Welkom vanaf 7:30, duurt tot 9:00. De toegang helemaal gratis.
1: Waarom zou je elke dag naar dezelfde muziek luisteren? Het kan ook anders. Wij doen het anders. LOVE.

0: niet ontbreken op de vrijdagmiddag. Tamara Tol, hey schatje, hey. Daarvoor Koert Darren met Los Lappie. En natuurlijk Pitbull samen met John Ryan en Fireball. Dank voor het luisteren naar Skudde in de Middag voor deze vrijdag 29 mei. Straks graaien, ik ben er volgende week weer. Toedeloe.
1: Straks hoor je graaien. Nu luister je naar Skudde in de Middag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet. Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanța. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema. Julianaweg 208A Volendam.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieur Service Volendam.
0: Twente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: personal password in.
1: Ja, het password is ingetypt. Lekker! Opgepast, we gaan nu starten. Mussenvallen van het dak, maar wij houden vol. Welkom in het Graaiencafé op deze heerlijke vrijdagmiddag. Ach jongens, hou vol!

Wat een overheerlijkheid. Wat een fantastisch, heerlijk. Gewoon verkeerde jingeltje, maakt niet uit. Ik schakel gewoon door. Oh, die Johan, die zet het eerste streepje achter mijn naam. Ja, dat kan ook niet anders. De man zit aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Is druk bezig met ja, ik vind het prachtig om naar te kijken hoor. De mannen zijn lekker in een zomeroutfit. VI, dat maakt hij gewoon. Dat is de regisseur van, een van de regisseurs daarvan. En John zit bij hem, dus dat is hartstikke mooi. Vanuit Volendam, Edam en de rest van de dorpkernen waar de gemeente uit bestaat. Jongens, dikke zwaai naar jullie toe. En natuurlijk laat ik jou vooral niet vergeten aan de andere kant van de speaker. Welkom bij alweer een lekkere vrijdag. Ja, ik zei het al, vanmiddag, het werd echt ongelooflijk benauwd. Ik zit nu in een echte airco-de omgeving, dat is wel heel erg fijn. Ik zat dus naar mijn hartslag te kijken zo tussen de middag. Toen dacht ik, nou, er is iemand heel hard aan het werk. Was natuurlijk niet te zien aan de buitenkant, maar het had je wat volop bezig. Had alles te maken met ineens gewoon een lekkere, stevige benauwdheid. En de warmte kwam gewoon naar het dorp binnen. Nou, regen all over the place. Ja, het is niet anders. Je kan erop kleden. Het is warme regen. Dat is het enige voordeel voor deze keer. En ondergetekende Vincent Peenstra zit solo. Maar niet voordat ik onze grote vriend Jurre Bos voor 3 uur lang skudde heb bedankt. De jongen is ook lekker bezig geweest. Jurre, super dankjewel. We hebben een heerlijke, vrolijke vrijdagmiddag weer achter de rug. Begon natuurlijk vanmorgen vroeg al. En dat dendert de hele tijd door. Straks dan neemt Evelien van Stralen het om 6 uur weer van ondergetekende over. Verzoekjes, hou die vooral lekker bij je. Ik doe mijn best om ze te beantwoorden. Het zal een mengelmoes worden van ja, heel veel Nederlands. Ja, ik vind het geweldig. Ja, de kermis komt gewoon voorzichtig toch wel in de buurt. We zijn in mei, Vince. Vince, het is nog mei. Jawel! Maar toch, de kermis begint al een beetje te rammelen. Dus af en toe ook gewoon aandacht aan de gewoon gezellige platen. Per slot van rekening, Noord-Holland heeft het kermisseizoen al lang alweer geopend.

We hebben het natuurlijk over Shirley Bassey en This Is My Life, daarvoor Dr. Album en het hele prachtige Sing Hallelujah, jaren 90 all over again en daarvoor jaren 70, This Is My Life. Ja, zo pakken we de jaartallen gewoon dwars voor elkaar heen. Het blijft gewoon één potpourri met de grijpgrage vingertjes ga ik door de hele tijd heen. De nieuwste van de nieuwste van de nieuwste. Wordt af en toe ook gepresenteerd. En deze van deze middag. En meneer komt uit Oorsen. Heeft het liefst gewoon spijkerbroek. Wit overhemd aan. En wil er een feestje van maken. Deze keer met een ex van mij. Monica. Heb ik geen bezwaar tegen.

0: groot feestje met George Baker Selection. Op deze lekkere warme middag. Zij zitten in een geërcode omgeving. Ik heb het over de nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Woensdagavond om 10 uur rukte hulpdiensten massaal uit naar het Jonkheer van Sittersplein in Purmerend. In een flat werd een zwaargewond persoon aangetroffen. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden ter plaatse eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar wat er exact is gebeurd. Wethouder Marisa Kes feliciteerde woensdag nieuwe bewoners van wijk Waterrijk in Oosthuizen tijdens een feestelijke burenborrel van BPD. Na 15 jaar bouwen is de wijk bijna gereed. De borrel markeerde de start van de bouw van 19 eengezinswoningen, 16 koopappartementen en 32 sociale huurappartementen. Bewoners geven een persoonlijke boodschap op de laatste vloerplaat. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Edam Volendam telt afgerond 575 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 5% van alle koophuizen hier.
2: Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

The Farm heet ze. En All Together Now. Dat kan best wel. Ja, misschien dat je elkaar vanmiddag gewoon even heel hard nodig hebt in een dikke bui. Ik weet niet of er veel wind af en toe is. Maar goed, je kan je erop kleden. En je elkaar een beetje vasthouden, dan gaat het ook wel goed. Ja, niet te veel, want als je onder een zeiltje staat, is het ook wel weer blaf heet. Dus dat kan haast niet anders. Even kijken, wat hebben we allemaal nog lekker voor je klaarstaan? Voor de mensen die lekker thuis meeschrijven. Ed Sheeran, Simon Stijn komt nog langs. En Jonas komt ook nog langs. En Supertramp. Supertramp komt ook. Dat is leuk voor degene die de jaren 70 gewoon willen omarmen. Maar eerst nog even deze van Ed Sheeran. Deze heerlijke vrijdagmiddag. Het begin van je weekend.

In de tijd van de Disco Ball was dit een grote hit. Ja, er waren er heel veel. Die hadden gewoon een lekker hit. Maar Tavares was er ook een. Heaven Must Be Missing an Angel. En terwijl je dan aan het dansen was. Ja, jongens, ik had die leeftijd toen ging ik uit. Bar Discotheek. De Co-Provisie moet ik dan. Daar was ik actief. Heaven Must Be Missing an Angel. En dat was natuurlijk op het goede moment. Het kwam allemaal aan op timing. Geldt natuurlijk nu ook vandaag. Als je dan je toekomstige wederhelft

ziet staan, dan ga je ook gewoon naar Heaven Must Be Missing an Angel. Dan ga je natuurlijk haar ook aanwijzen of hem. Ja, dat, want die angel staat dan ineens voor je. Ja, het is een mooie herinneringen. Beslommeringen op deze lekkere vrijdagmiddag. Het is het beslot van rekening. We zijn onderweg om je weekend gewoon een klein feestje te laten geven. En dat gaat ook maar door. Straks aan de klok van 6 uur zit zij er weer. We hebben het natuurlijk over Evelien van Stralen. Ik kijk nog even zo direct op de website van The Love. Of daar nog bijzonderheden zijn de rest van het weekend op tv. Ook nog eens heel erg fijn. En andere keer gewoon lekkere muziek. Het moet zomers vinden. Alsjeblieft, laat het lekker zomer zijn. Nou, ik dacht bij mezelf, de temperatuur is goed. Muziek, je kan er prima bij. We gaan de grens.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Verder is het niet heel erg druk op de Noord-Hollandse wegen, maar op een paar plaatsen staat het wel vast. Op de A4 Amsterdam-Den Haag een kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Een kwartier extra op de A9 momenteel vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 15 kilometer file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer. A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de N246 Beverwijk Westgrafdijk. Daar staat de file voor de aansluiting met de N514, 3 kilometer. En op de N246 vanuit Westgrafdijk naar Beverwijk een kwartier vertraging bij Westzaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in Volendam. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp?
1: Toets uw password in.
2: We zijn al gestart, we zijn al gewoon uur 2. Je hebt wat gemist.
3: Opgepast, we gaan nu starten.
2: En we gaan door, we gaan gewoon lekker je weekend goed aanslingeren. Doen we met deze meneer. Blanco zit in een speciaal...

Handle with care. Dat doen we altijd. We behandelen jullie vooral aan de andere kant gewoon met heel veel liefde en aandacht. Handle with care. The Traveling Wilburys, voor degene die meeschrijven. Wilburys met een Y op het einde en dan een S'je. Daar sluiten we mee af. Het is de vrijdagmiddag. We zijn onderweg. We doen het solo. Ik had het volgens mij niet eens gemeld. Je bent intussen wel gewend. Ja, dat kan ook niet anders. Johan zit aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En die blijft daar voorlopig ook nog heel eventjes. Dus volgende week en misschien ook de week daarna doe ik het nog solo. Hou vol. Ik doe het ook. Dus laten we het samen doen. Dan redden we het wel. En straks na de klok van 6 uur. Dan is Evelien van Stralen weer. Dan klinkt het weer zoals je dat gewend was. Wat staat er nog op het programma? Muziek, muziek en nog eens heel veel muziek. Ja, dat is wel heel erg fijn om te horen. Hier is Miles Smith. Samen met Shabadoo en ze hebben het over Blink Twice. Doe ik ook met dit weer.

0: hoort ze allemaal in de middag.
1: Ik heb er zin in.
2: Ik heb er enorm veel zin in. Echt.
1: Nee, maar...
2: Jezus, ik zat te pushen.
0: De fijnste hits uit onze archieven.
2: Ik heb me een partij zin in, joh. Dat wil jij niet weten.
0: LOVJ Radio.
1: Nee, dat wordt niks van.

Je kan er natuurlijk van alles weer van vinden van zo'n plaatje. Maar god, wie was dit eigenlijk? Dennis van Dam. Maar hij durfde er gewoon, die plaat durfde hij gewoon aan te raken. Sterker nog, je had een disc ook hier in de studio van Volendam zitten. Die zette hem ook gewoon op. Hij was wel leuk, hè? Ja, gewoon de feesteditie van Terug in de Tijd. De man had natuurlijk over Yves Beres. Komt later in de show, komt hij ook nog een keer langs. Dan doen we niet het origineel, maar dan pakken we gewoon een nieuwe van hem. Wat had hij er een grote knoepert van een zomerhit mee, hè? Jongen. Dan hebben we kijken, de redactie. Zijn jullie al klaar? Je hebt het warm, hè? Het is warm, hè? Ja, god. Man. Gaat er niet over hebben. We gaan het gewoon lekker hebben over het begin van je weekend. Zij hebben nog een plaatje nodig voordat ze helemaal klaar zijn. Dat ik dacht bij mezelf, waarom ook deze even niet? De nieuwe? Nee, helemaal niet de nieuwe. Het is er eentje van BZN. Dus we hebben het over de summertime. Helemaal niet.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kras/ Volendam en Aalsmeer strijden ook dit seizoen om de Nederlandse handballandstitel. Volendam versloeg Bevo zaterdag met 32-19, terwijl Aalsmeer een dag later 1-30-26 nederlaag bij Hurriup goed maakte in eigen Bloemhof. De twee rivalen troffen elkaar eerder dit seizoen in de Supercup, gewonnen door Volendam. De komende weekenden bepalen wie landskampioen wordt. Burgemeester Leon de Lange beëindigt per 1 juli zijn waarnemerschap in Hollands Kroon. De Lange combineerde sinds februari zijn burgemeesterschap in Landsmeer met een tijdelijke rol in Hollands Kroon, nadat burgemeester Rian van Dam uitviel door ernstige complicaties bij een longontsteking. Van Dam hervat per 1 juli haar werkzaamheden. Het Warder Kermiscomité presenteert het programma voor het kermisweekend van 5 juni. Donderdag 4 juni start om 19:30 met gebraden kippenbiljart en open koppeldarten, muzikaal begeleid door The Wallbacks uit Oosthuizen. Vrijdag 5 juni opent de kermis om 3:00 met een versierde fietsenoptocht, waarbij de mooiste fiets een prijs wint. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de Warder Kermis.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 144 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. En vanmiddag en vanavond kunnen er zware buien vallen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. A4 Amsterdam-Den Haag. 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Kwartiertje extra op de A22 Beverwijk-Velsen bij IJmuiden. Kwartier vertraging op de N246 vanuit Westgrafdijk naar Beverwijk. 2 kilometer file bij Westzaan. Op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland-Noord. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De appjes die denderen hier binnen bij de LOVE. Dat kan eigenlijk ook niet anders. De eerste vraag is natuurlijk weer, waar is Johan? We voelen ons als luisteraar geamputeerd dat we alleen met Vincent te maken hebben. Helemaal terecht. Ken nagenoeg ik me voel. Ja, dat is natuurlijk ook weer zo. Lucky Star, dat ben jij natuurlijk wel aan de andere kant. Want het is bijna jouw weekend. We moeten gewoon nog een klein stukje door. Gelukkig heb je afgestemd op de LOVE. En begint gewoon de hele vrijdag. Het is niet voor niets de vrolijke vrijdagmiddag allemaal. De appjes, de tweede bericht in de appjes was een vraag. Zeg, waar heb je Justin de Wild achtergelaten? Waarom draai je die gewoon niet? Het is gewoon nummer 1 hè, in de sterrenhit, dinges, whatever. En eigenlijk is ook iedereen gewoon daar groot fan van. Ja, ik eerlijk gezegd, normaal dan negeer ik alles van verzoekjes. Dan ga ik gewoon lekker zit ik in mijn eigen cocoon. Dan bekijken jullie het allemaal maar. Behalve deze keer. Ja, ik ga hem gewoon lekker draaien. Cheerio, doe je mee?

Status Quo en het altijd prettige What is your proposal? Nou, wat stel je voor? Wat ga je doen dit weekend? Wat zijn je plannen allemaal? Die van mij zijn redelijk niks. Mijn meisje is aan hernia geopereerd en die moet gewoon niente nade doen. Dat scheelt een ziljoen aan impulsen in ons huisje. En dat is, daar maak ik ook weer gebruik van. Dat is ook wel prettig. En het heeft gewerkt bij haar. Dus ik ben heel blij voor Marjon dat het de goede kant op is gegaan. Want die had er echt serieus veel last van. Ja, en dan jouw plannen voor het weekend. Nou, dan had je de ruimte om daar wat over te vinden en over te denken. Misschien heb je ze al bedacht en wordt het een ongelofelijk weekend. More than you know. Zo fijn gaat het weekend hopelijk worden. Nog heel even en dan is het 5 uur.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file in onze regio. Vanmiddag en vanavond moet het verkeer ook rekening houden met zware onweersbuien. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. De half uur vertraging tussen Schiphol en Zoetewoude-Rijndijk rijdt het langzaam over 22 kilometer. Kwartiertje extra op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport. Kwartier extra op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 14 kilometer file tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer. Kwartier vertraging op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Daar staat 4 kilometer file bij knooppunt IJmuiden. En een kwartier vertraging op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Niveau-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Niveau-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Niveau-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Dit is LOVE Radio met Graaier.

Mr. Dancer, het is het derde en tevens ook het laatste uur. Vol gas gaan we onderweg naar Evelien Verstralen. En thank God neemt die het muzikale stokje over. Dat is ook wel ongelooflijk fijn. Dit derde uur kenmerkt zich door drie blokken met allemaal lokaal en internationaal nieuws. Ze gaan ook weer net zo snel voorbij als ze gestart gaan worden. En ondertussen gewoon heel veel lekkere muziek. En dat allemaal in dienst van jou, jij luisteraar die zich klaarmaakt voor het weekend. Ik heb allerlei prachtige artiesten voor mijn fan. Is staat klaar. Crisscross MC met Jan Smit samen. Maar eerst even deze van Douwe Bob. En hij...

0: Oh yeah, oh well, zij deden vooral mee. De dames en heren van de nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 19 mei vond in Monnikendam de vijfde regiobijeenkomst van het Jonge Kind plaats. Gemeente Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs organiseerden het jaarlijkse evenement rondom kinderen van 0 tot 6 jaar. Burgemeester Marian van der Welen opende de bijeenkomst en prees de inzet van pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, jeugdmedewerkers en jeugdgezondheidszorg. Nick Verschuren en Precious Ukwu zijn uitgeroepen tot speler en talent van het jaar bij FC Volendam. De 21-jarige Verschuren, huurling van Ajax, speelde 31 competitieduels en ontvangt de Dick Tol de Knoestprijs. De 20-jarige Ukwu kwam tot 29 competitiewedstrijden en ontwikkelde zich tot een defensief sterke speler in de Eredivisie. Hij ontvangt de Wim Krasprijs. Woensdagavond om 10 uur rukten hulpdiensten massaal uit naar het Jonkheer van Sittersplein in Purmerend. In een flat werd een zwaargewond persoon aangetroffen. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden ter plaatse eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar wat er exact is gebeurd. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVE is er elke zaterdag. Met Klaas Bontfoks.

spinning. Speciaal voor de thuisschrijvers, dit was Little in the Middle. We hadden het over Milo, de man die komt uit België. En die was natuurlijk bij de beste zangers van Nederland. Ik denk een jaar of vier geleden, drie, vier, ik heb geen idee, tijd. Het voordeel is, naarmate je ouder wordt, dan ben je dat soort elementen weer kwijt. Wanneer was het precies? Ja, vroeger. Achter me, heel erg ver. Dat al, niettemin. Och jongens, er staan een paar heerlijke lekkere platen staan er alweer klaar. Het is de machine, het is de computer die mij gewoon verrast. En ik dacht bij mezelf, waarom ook niet? Waarom volg ik die machine ook niet? Dit komt er van het Power Kermis format. We hebben Piet Veerman aan de draaitafel gevraagd. Hij heeft er zin in. Net zoals met Derde Klaphek zag ik hem ook staan. Soepel in de

Rolf Sanchez kwam even langs en hij had het over mas. Rolf is zeker geen eendagsvlieg. Tikt gewoon zeer regelmatig gewoon de hitmeter aan en doet zijn best. Soms alleen, veel in combinatie met onder andere met Emma Heesters heeft hij echt een knoepert van een hit in Nederland heeft hij gehad. Maar er zijn wel degelijk eendagsvliegen die ook de aandacht verdienen. Dat komt hij gewoon nog heel even langs vliegen. De man die, het is echt een typisch jaren 90 beeld. Dat komt in me op. Ik zie bijna voor me het cd-hoesje. Michael Bolton. Als je daar een beeld bij hebt, zoek hem anders heel even snel even op. Michael Bolton, ja. Hij heeft er maar één gehad. Eén grote hit in Nederland, volgens mij ook in de wereld. En daarna is hij weer lekker verdwenen. En ik vind, ja, af en toe moet je gewoon een eendags vliegje opnieuw laten vliegen. Love is a wonderful thing. En dat vind ik.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Voor de enquêtecommissie zei oud-minister Bruno Bruins dat er toen nog geen bevestigde coronagevallen waren in Nederland. Hongarije kan de bevroren EU-tegoeden van ruim 16 miljard euro krijgen als de regering de beloofde hervormingen heeft doorgevoerd. De nieuwe Hongaarse premier Magyar en de Europese Commissie hebben daarover afspraken gemaakt. De koningin Maxima heeft haar reservistenopleiding bij Defensie afgerond. Op de kazerne in Breda kreeg Maxima haar baret uitgereikt. En het weer, fikse regen en onweersbuien. En komend weekend zonnig en zo'n 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Wethouder Marisa Kes feliciteerde woensdag nieuwe bewoners van wijk Waterrijk in Oosthuizen tijdens een feestelijke burenborrel van BPD. Na 15 jaar bouwen is de wijk bijna gereed. De borrel markeerde de start van de bouw van 19 eengezinswoningen, 16 koopappartementen en 32 sociale huurappartementen. Bewoners geven een persoonlijke boodschap op de laatste vloerplaat. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Edam Volendam telt afgerond 575 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 5% van alle koophuizen hier. Kras/ Volendam en Aalsmeer strijden ook dit seizoen om de Nederlandse handballandstitel. Volendam versloeg Bevo zaterdag met 32-19, terwijl Aalsmeer een dag later 31-26 nederlaag bij Hurriup goed maakte in eigen Bloemhof. De twee rivalen troffen elkaar eerder dit seizoen in de Supercup, gewonnen door Volendam. De komende weekenden bepalen wie landskampioen wordt. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land en ook in onze regio vanmiddag en vanavond kans op flinke onweersbuien. Op de A4 rijdt het langzaam in onze regio vanuit Amsterdam naar Den Haag tot aan Roelof Arendsveen over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad Airport. Kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 10 minuten tijdsverlies als je kiest voor de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De jaren 70, 80, Disco Ball ging vol aan met Vogue en Dancing the Night Away. Ja, die kennen we natuurlijk ook. De titel kennen we natuurlijk. Ik was eerst helemaal van slag. Waarom staan er niet de Mavericks erachter met Dancing the Night Away? Maar dat was gewoon Vogue en dit was ook prima om te doen. Simon Keijzer heeft volgens mij 2 uur geleden heb ik daar ook aandacht aan voor gevraagd. Die denkt, ja, waarom Nick nou even niet? Ja, ik zei het al. De computer heeft nu, die volg ik gewoon bijna blindelings. Als het echt rommel is, dan schuif ik het weg. Maar Simon, oh, ik kan Simon er best bij me hebben. Dus Simon heeft het over zijn thuis. En die vraagt gewoon even, hoe is het bij jou thuis eigenlijk?
1: Hang

Ken je dat gevoel dat je af en toe ook de moviestar bent van je eigen film? Harpo zong daarover. Over eendagsvlieg. En niet alleen Michael Bolton was een eendagsvlieg, ook Harpo. Volgens mij is er een paar jaar geleden is er een documentaire geweest. En het ging juist over die wereldberoemde eendagsvliegen. En ik kan me herinneren dat meneer Harpo ook werd geïnterviewd. Die kwam ergens uit Scandinavië. Ik ben er heel even kwijt. Noorwegen, Zweden of... Nee, Finland niet. Dat weet ik wel zeker. Dat denk ik niet. Maar, nou ja, goed. Movie star. Eigenlijk, ja... Ik verval ook een beetje in herhalingen, ja. Met je oud is nieuw word ik intussen. Deze voor André. André Kroon, ja. Dit is toch onze zondagmiddag matinee binder. Zullen we zeggen. André Kroon, hij is twee keer in het weekend is hij terug te horen op zaterdagmorgen. Terwijl ik de doeltjes dan altijd aan het zetten was bij SV De Rijp, had ik André op de achtergrond aanstaan. Heerlijke brede muzieksmaak heeft de man en is prima om naar te luisteren. Daar natuurlijk eerst Jaap, maar daarvoor heb je André Kroon. En op zondagmiddag is hij na Richard en Monique komt hij ook nog een keertje langs. Maar tussendoor hebben we nog andere DJ's die ook hun best doen. Onder andere op zaterdagmiddag is daar ook nog een keertje onze grote vriend, onze cowboy in town, Marcel Hansen. En speciaal voor Marcel Hansen wil ik deze nog even draaien. Ik ga morgenmiddag ook draaien, Marcel. Dus mocht je hem gemist hebben, maakt niet uit. Ik ben gewoon superfan. Ja, Alan Langley. Choosing Texas.

0: Donderdag 4 juni start om 7:30 met gebraden kippenbiljart en open koppeldarten. Muzikaal begeleid door The Wallbacks uit Oosthuizen. Vrijdag 5 juni opent de kermis om 3:00 met een versierde fietsenoptocht, waarbij de mooiste fiets een prijs wint. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de Warder Kermis.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Met grap, zo omschrijf je dan je vriendjes ook al. Wesley Bronco samen met Busy had het daarover. En een echt vrolijke noot voor zo vlak voor de klok van 6 uur. Geniet van je weekend. Maak er wat van. Morgen gaat het ook weer gewoon lekker beginnen. Maar zodra ik naar de klok van 6 uur zit, zij er weer. We hebben het natuurlijk over Evelien van Stralen. Kreeg wat appjes binnen. Vince, wat heb je gegeten? Wat voor pil heb je naar binnen genomen? Want je praat wel ongelooflijk snel. Je bent nauwelijks te volgen. Je moet weten, als vrijwilliger word ik gewoon per woord word ik betaald. Dus er komt er gewoon heel veel uit. Dan, dat levert gewoon een gigantische vrijwillige bijdrage. Levert het op. Van nul. Ja, het is gewoon allemaal lekker vrijwilligerswerk. Geldt overigens voor al die vrijwilligers die zich inzetten bij de LOV. Speciaal voor jou. Ontzettend fijn. Laat af en toe eens wat van je horen. Dat is ontzettend fijn. Dan betekent dat we het niet voor niets aan het doen zijn. Afscheid gaan we nemen. Dat doen we met deze meneer. André Hazes himself. Senior, de oude editie. De man waar het mee begon. Laat de zon maar schijnen. Ik heb er geen bezwaar tegen. Veel plezier met Evelien. Goed weekend. Laat de zon...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Sweet Little Mystery. Het is weekend en jij bent er weer bij. Want je hebt de radio aangezet op de LVE. En tussen 6 en 8 uur vaste prik, iedere week op vrijdagavond, is er dan tijd voor Evelien Vrijdag. En toevallig ben ik Evelien. Aangenaam. Leuk dat je weer luistert. En we hebben een heerlijke week achter de rug. Tenminste, ik wel. Het was warm. We hadden maandag nog vrij, want het was Pinkster maandag. Misschien ben je dat alweer even kwijt. Maar inderdaad, het was een korte week, een warme week. Overvolle terrassen, lekker lopen plakken met z'n allen. Iedereen zei, warm hè, maar vooral, we mogen niet klagen. Want ja, ik hoorde het net al een beetje op het nieuws. Het zit er toch echt aan te komen. Ik hoorde hem sowieso. Code Oranje dit weekend.

Braxton's and the Bus. Ja, en de Bus in de jaren 60. Ja, als het aan mij ligt, waren het toch echt wel de Beatles. En Paul McCartney, die is nog heerlijk bezig met nieuwe muziek. Vandaag kwam er een heel nieuw album van hem uit. Met de titel The Boys of Dungeon Lane. En er staan weer wat prachtige plaatjes op die je zeker even moet luisteren aankomend weekend. Dit is eentje van het nieuwe album.

Ja, in het echte leven geen duet meer voor Shawn Mendes en Camila Cabello. Die zijn uit elkaar. Maar in het nummer nog wel even Señorita hoorde je. En de film over Michael Jackson draait nog in de bioscoop. En ondertussen wordt er alweer geroezemoest over een nieuwe ster waarvan een film wordt gemaakt. Dit keer is het Celine Dion. En het is wel bijzonder, want een van haar broers wordt de producer van de film. En het gaat vooral over haar jeugd. En nu las ik dat zij woonde met 13 broers en zussen. Celine was nummer 14. Het moest vast hartstikke druk zijn geweest, maar ook heel veel gebeuren daar. En daar wordt dus een film over gemaakt. Wanneer die te zien is, is nog niet bekend, maar hij is dus al in de maak. Celine Dion, je hoort haar nu hier op de LOVE.

Sowieso een goed advies voor dit weekend met code oranje opkomst. Storm in aandacht, drive safe, hoorde je van Miles Smith en Niall Horan. En leuk om te weten over het volgende nummer is dat het werd geschreven door de zanger toen hij 15 jaar oud was, tijdens zijn wiskundelessen. Nou, zo zie je maar, kan toch nog wat brengen, die schooltijd. En begin 2000 was het de grote doorbraak van Three Doors Down. Ik heb het over Kryptonite.

Lucas en Steve. Up till dan, hier op de 11e op jouw vrijdagavond. En wat is het nou leuk als je ook eens even een liedje hoort wat niet helemaal perfect geproduceerd is in de studio, maar waar je nog wat publiek hoort op de achtergrond, waar een ruisje zit, waar misschien af en toe iets niet helemaal zuiver is. Dat klinkt zo lekker en daarom heb ik vanavond een live opname voor je van niet de minste, namelijk Bob Marley and the Wailers. Steer it up. En meestal is Bob Marley wel van de protestsongs. Maar deze is dat eigenlijk niet. Het is gewoon een ode aan de liefde. Het is passie. Ja, het is een beetje seks ook gewoon. Het is voor zijn vrouw Rita Marley. Bob Marley schreef Steer It Up en brak daarmee internationaal door. En je hoort nu hier dus een live versie. Bob Marley and the Wailers.

Deze gaat niet meer uit als een muzikaal geheugen. Het blijft een klassieker van Los Lobos, La Bamba. En de volgende artiest gaat ook niet meer uit ons geheugen. Want hij scoorde eerst een enorme hit met Ordinary. Maar deze, de volgende, wordt nog groter. Hij staat al in 30 landen, ruim 30 landen op nummer 1.

Roxy Dekker. En ga dan. Nou, je moet toch wel nog even blijven. Want straks hoor je hier uiteraard het nieuws van 7 uur. De headlines staan voor je klaar. Met ook, daar zitten we niet echt op te wachten. Een weerbericht. Maar dat komt eraan. En straks daarna nog lekker een uurtje Evelien op vrijdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
3: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
2: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
4: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
2: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Wat een gezelligheid op de vrijdagavond. Luf met You're the Greatest Lover. En daarvoor Genesis en Jesus, He Knows Me. Evelien op vrijdag nu op jouw radio. En hartstikke leuk dat je erbij bent, dat je weer luistert. Ik zit lekker binnen, want volgens mij gaat het straks helemaal los hier. Ik kijk nu nog naar buiten naar een droge lucht, maar dat houdt vast niet lang. Het weekend, ja, ziet er niet mooi uit. Maar gelukkig gaan we hier wel lekker in Leiden met heel veel vrolijke muziek voor jou. Volgende week hoop ik toch dat het wel een beetje beter weer is. Want ik las dat de Warder Kermis dan plaatsvindt. Heel leuk, heel veel activiteiten zijn er te doen vanaf donderdag de 4e. Tot en met zondag kun je dus naar die kermis in Warder. En wat mij opviel was toch wel wat erop stond. Ja, waar poept het paard? En dan staat erachter verkoop tijdens het steenwerpen. En ik kan me zo voorstellen dat je dan moet raden waar een paard gaat poepen en daar iets op kunt inzetten. Ik weet het niet. Ik ben niet zo bekend met de kermis in Warden. Maar het klinkt allemaal bloedinteressant. En misschien ga je er wel naartoe. Misschien ga je erheen. Ga je lekker naar die kermis volgende week. Ik hoop dat het dan weer wat mooier weer wordt. Hier is het altijd mooi weer op deze zender met vrolijke muziek van Frans Duits nu.

Yoda Kaoma en Lambada. Ja, het is vandaag 29 mei en het is een bijzondere dag voor Mel B, want het is haar geboortedag. Ze is vandaag jarig. Weet je het nog? De Spice Girls, ze hadden allemaal bijnamen en we hadden een Mel B en een Mel C. En om even je geheugen op te frissen, Mel B werd ook wel Scary Spice genoemd. Vind ik niet een hele leuke bijnaam. Maar het was die vrouw met die enorme bos krullen en die we allemaal kennen van dat hele bekende nummer waar zij aan het begin al begint te zingen en die we heel vaak horen tijdens karaokeavonden. En voor mij natuurlijk ook een reden om die hier te draaien. De Spice Girls en Wannabe.

0: que el destino se acerca, que yo no sé para dónde voy, para dónde voy.
1: Nummer Camino in een nieuw jasje gestoken door gewoon Nederlandse artiesten Kieke. En dan nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ik vond het een opmerkelijke combinatie, maar dat schijnt niet zo te zijn. Want zij zijn namelijk al 10 jaar lang vrienden. Goede vrienden zelfs. Ze leren elkaar kennen in Amsterdam. Hebben toen ook in de studio gezeten. Maken soms wel eens samen muziek. Martin Garrix stuurt af en toe wel eens een voice memo naar Ed Sheeran met een leuke melodie. En zo kwam daar ook een nummer uit. En dat nummer dat bestaat dus al ruim 10 jaar. Maar is nooit officieel uitgevoerd. Gebracht. En het lag allemaal gedoe zat er omheen, platenmaatschappij, het lukte gewoon niet. Maar ze speelden dat wel, tenminste Martin Garrix, als hij ergens optrad, speelde hij dat nummer. Dus de fans die bleven maar vragen, wanneer brengen jullie dat nou eens uit? Wanneer komt hij nou? En nu, eindelijk is het zover, is hij officieel uitgebracht. Al het gedoe schijnt opgelost te zijn en de titel is iets ingekort. Het was Rewind Repeated, het is nu gewoon Repeated. En het staat dus voor die jarenlange vriendschap van deze twee. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

Cheerio, Justin De Wild. En lekker hoor, op de vrijdagavond. Ja, het is gewoon mijn favorietje op dit moment hoor. Dus ik bestook jullie er gewoon mee elke week. En wat ook een favoriet van mij is festivals. De festivalzomer staat weer te gebeuren. Kijk je naar buiten, denk je, nog niet helemaal. Maar de festivals die staan wel in de planning. Dit weekend ook Douwpop. Daar is het tijd voor. En dat is in Hellendoorn. En die hebben toch een goede line-up. Dat is echt niet normaal. Dat doet zeker niet af aan een Lowlands, aan een Douw de Rabbit Hole, aan een Pinkpop. Echt niet. Want wie staan daar op dat podium met Douwpop dit weekend? En dat zijn onder andere de Sugar Babes, Skunk en Nancy, Maan, Douwe Bob, Sommelieu, Bente, My Baby, Kingfisher, een band die helemaal opgehyped is. Maar je hebt ook wat alternatievere muziek met wat stevige gitaren, zoals Ploegendienst is er, Bukkers, Fat Dog, Mr. Polska voor de R&B en Hef. Nou, het zijn echt allemaal toppers en heel veel muziek die je waarschijnlijk ook gewoon lekker kunt meedansen en meezingen. En ik dacht, laat ik de Wombats erbij pakken, want die staan er ook. En daar had ik al een tijdje niets van gehoord. En dat is zo leuk, dat ene nummer van ze. Let's Dance to Joy Division. Aankomend weekend dus op Douwpop.

Je luistert naar Luis Fonsi en Demi Lovato en Et Llama La Culpa. En soms is het natuurlijk moeilijk voor een klein land, bijvoorbeeld zoals San Marino, om een geschikte kandidaat te vinden voor het Songfestival. Want ja, zoveel muzikaaltalent is er misschien helemaal niet in het land. Maar er staat dus nergens in de regels dat de artiest die je inzendt ook de nationaliteit van het land moet hebben. Dus maken zij al jaren daar slim gebruik van. En afgelopen jaar deed Boy George mee voor dus San Marino. Hij ging als duo en ja, hij heeft daar gezongen samen met zangeres in een duo. Maar dat ging helemaal niet zo goed, want helaas heeft hij de finale niet gehaald. Jammer voor Boy George, dus lekker door met Culture Club.

Private Eyes hier op de LOVE. Het is vrijdagavond en ik mag nog even, maar straks na de klok van 8 zijn ze hier weer, de mannen van LOVE Sports. Maar eerst nog een paar liedjes, nummers. Beste nummers, mooie tracks van de Cardigans. Deze is My Favorite Game.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
6: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
5: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
5: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
4: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi.
9: Korfdakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Weet jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent toch altijd zo nieuw?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer en morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOV.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op 19 mei vond in Monnikendam de vijfde regiobijeenkomst van het Jonge Kind plaats. Gemeente Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs organiseerden het jaarlijkse evenement rondom kinderen van 0 tot 6 jaar. Burgemeester Marian van der Welen opende de bijeenkomst en prees de inzet van pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, jeugdmedewerkers en jeugdgezondheidszorg. Nick Verschuren en Precious Ukwu zijn uitgeroepen tot speler en talent van het jaar bij FC Volendam. De 21-jarige Verschuren, huurling van Ajax, speelde 31 competitieduels en ontvangt de Dick Tol de Knoestprijs. De 20-jarige Ukwu kwam tot 29 competitiewedstrijden en ontwikkelde zich tot een defensief sterke speler in de Eredivisie. Hij ontvangt de Wim Krasprijs. Woensdagavond om 10 uur rukten hulpdiensten massaal uit naar het Jonkheer van Sittersplein in Purmerend. In een flat werd een zwaargewond persoon aangetroffen. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden ter plaatse eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar wat er exact is gebeurd.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Ondanks zijn de regels voor zulke gevallen een stuk strenger geworden. Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-miljarden. De nieuwe Hongaarse premier heeft erover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichten bij de Mevlana-moskee. Er waren op dat moment ook mensen binnen. En het weer, fikse regen- en onweersbuien. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Wethouder Marisa Kes feliciteerde woensdag nieuwe bewoners van wijk Waterrijk in Oosthuizen tijdens een feestelijke burenborrel van BPD. Na 15 jaar bouwen is de wijk bijna gereed. De borrel markeerde de start van de bouw van 19 eengezinswoningen, 16 koopappartementen en 32 sociale huurappartementen. Bewoners geven een persoonlijke boodschap op de laatste vloerplaat. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is vorig jaar met bijna 50.000 gestegen, naar ruim 273.000. Wat neerkomt op ruim 6% van alle koopwoningen. Miljoenen woningen worden bovendien sneller duurder dan gewone koophuizen. De prijzen van miljoenen woningen stegen vorig jaar met 8,8% tegen 5,6% voor alle koopwoningen samen. Edam Volendam telt afgerond 575 huizen met een taxatiewaarde van meer dan 1 miljoen euro. Dat is 5% van alle koophuizen hier. Kras / Volendam en Aalsmeer strijden ook dit seizoen om de Nederlandse handballandstitel. Volendam versloeg Bevo zaterdag met 32-19, terwijl Aalsmeer een dag later 1-30-26 nederlaag bij Hurry-Up goed maakte in eigen Bloemhof. De twee rivalen troffen elkaar eerder dit seizoen in de Supercup, gewonnen door Volendam. De komende weekenden bepalen wie landskampioen wordt. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Burgemeester Leon de Lange beëindigt per 1 juli zijn waarnemerschap in Hollands Kroon. De Lange combineerde sinds februari zijn burgemeesterschap in Landsmeer met een tijdelijke rol in Hollands Kroon, nadat burgemeester Rian van Dam uitviel door ernstige complicaties bij een longontsteking. Van Dam hervat per 1 juli haar werkzaamheden. Het Warder Kermiscomité presenteert het programma voor het kermisweekend van 5 juni. Donderdag 4 juni start om 19:30 met gebraden kippenbiljart en open koppeldarten, muzikaal begeleid door The Wallbacks uit Oosthuizen. Vrijdag 5 juni opent de kermis om 15:00 met een versierde fietsenoptocht waarbij de mooiste fiets een prijs wint. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de Warder Kermis. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Geniet van je weekend. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de

0: of verkoop van uw huis? Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali.

0: Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere